0: Bejong Longchen Nianchen Likong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Likong Je Beke Lechen Jutong Xiaji Yan
1: Namo Ge Tuenqin Beke Ge Lamne Nianchen Xu Kandelhin Ge Ni